0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
2: Afermo, nu campione nazionale dell'Ecuador. Signore, signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
3: What? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheekenergie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. We love you.

0: Breng de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.be. Als de zon verschijnt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienoven app. Dit is de Stadsradio van Nienoven.
2: Radio Nienoven.
1: Radio Nienoven. Nieuws.
3: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
4: Affermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
3: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
7: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en...

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, nu campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Jagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via Spiegeltent Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zege al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, nu campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via Spiegeltent Nienhoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e ritzege al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe en 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
4: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheekenergie.
5: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
7: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon en een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: Hammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Oh shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
1: Dodane. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
4: We love Ninove.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Wat denk je, zouden we vandaag een beetje dynamiet gebruiken om jou uit je bed te donderen op deze zondagochtend? Maar het is nog even over acht, ik weet het niet. Aan jou de keuze. Goedemorgen.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
3: Carwash Dodane.
4: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
5: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei senioren namiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninove. Meer informatie en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
7: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
8: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
7: Ah, dan doen we het allebei, hè?
8: Voilà.
9: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
10: Ninja Shopping.
9: Dubbel plezier van hier.

Misschien was je er gisteren wel bij tijdens de Spiegeltent TD van de Radio Nienoverg. Wel, deze New Religion is er heel vaak voorbij gekomen. En ik moet zeggen, het was weer een feestje om u tegen te zeggen. Heel wat DJ's liggen momenteel nog te stinken in hun bed. En gelijk hebben ze.

Tijd om nog eens in onze agenda te duiken. En als je het allemaal wil volgen wat er leeft in Ninoven, dan kan je dat gewoon volgen via radioninoven.be. Daar vind je ook de agenda en dan ben je helemaal mee met wat je allemaal kan doen in onze fantastische stee, zoals we dat zeggen hier in Ninoven. Fijne klassieker staat klaar. Ik ga gewoon mijn mond houden, want hij is te fijn om jou te onthouden.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven. Yeah,
3: yeah. We love Nienhof.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it.

En ook de fijnste muziek van bij onze noorderburen hoor je bij Radio Nienhoven op 95FM, op DAB+, en uiteraard ook via onze app die je gratis kan downloaden. De Spiegeltent, daarover hadden we het daar straks. En ook dat is nog niet meteen weg hier bij ons in Nienhoven. Er staat trouwens al een nieuw evenement klaar. En dat is de Seniorennamiddag. Meer informatie daarover vind je op spiegeltentnienhoven.be. Je kan nog altijd inschrijven om tickets te kopen voor morgen dus.

Dit weekend was niet enkel een verlengd weekend voor veel mensen, maar het was ook het weekend van het Eurovisie Songfestival. Ja, de resultaten moet ik je niet onthouden. Dat hoor je vandaag nog een hele dag door in het nieuws. En iemand die erbij was, tenminste toch voor de halve finales, was deze Boy George.

0: naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

Intussen herken je ze uit de duizend, deze Taylor Swift met Opalight. En net na 9 uur zijn we nog eens gestart met een feestje. Laat ons zeggen, een beetje een verlengstuk van de TD5 van Radio Ninove gisteren in de Spiegeltent. Chill up nog eens met Be With You. Vandaag de laatste dag van dat misschien voor jou verlengde weekend. En heb je nog iets heel fijns op je planning staan? En ben je daarvoor vroeg uit de veren en ben je al helemaal bezig met die activiteit? Wel, ik zou zeggen, geniet ervan. Goedemorgen.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
7: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
6: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
8: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

De beste muziek en altijd op de hoogte van wat er leeft in onze fijne stad Ninove. Dit is Radio Ninove. En zometeen dan duiken we nog eens in onze agenda. Dan ben je meteen mee met een fijne tip. Een fijne uittip voor volgend weekend. Maar eerst nog even in de 90s duiken. En dat doen we met deze geweldige What is Love? What is love?

En nog eens op de kop 100% Belgisch, deze Stromae bij Radio Ninove. Ik was eerlijk gezegd iets te voortvarend daar straks. Ik zei, we gaan zo meteen even vooruitkijken in onze agenda naar volgend weekend. Maar dat was een stapje te ver. Zometeen dan duiken we in de agenda voor komende woensdag.

0: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.
1: Love Ninove.

Dat is meteen een flashback naar gisteren tijdens de Spiegeltent TD5 van Radio Ninove. Ja, het was weer boempatat. Misschien was je er gisteren wel bij. En ben je nu een beetje met een houten kop uit je bed aan het komen? Ja, goede moed zou ik zeggen. Je hebt nog één dag van dat verlengde weekend om een beetje op je positieve te komen. En over 5 uur gesproken, nu woensdag is het weer zover. Dan is er al een volgende 5 van Schoonderhagen. Dat is de Spiegel 5. En meer info daarover vind je op info@schoonderhagen.be.

Dit is zo'n nummer waar je zo meteen bloemen zou voor gaan kopen. Een beetje een raar gedacht, maar het is een nummer waar je instant vrolijk van wordt. En wat past er beter bij een zondagochtend dan een vers boeketje bloemen? Geef toe. Mannen, misschien een idee voor de dames.

Stilzitten zit er niet bij als je dit hoort voorbij komen, deze Firework van Katy Perry. En Firework, dat is zometeen ook aan de orde met twee fantastische gasten op jouw radio om 10:00. Tom en Etienne.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
10: In Ninove. Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
11: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
10: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
11: Voilà.
12: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
12: Dubbel plezier van hier.
14: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
4: de Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoort.

Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninoven.

0: zeer goeie morgen, dames en heren. We mogen officieel zeggen, het is zomer.
1: Ja, want wat loert daar om de hoek?
0: Mooi, de Tour de France.
1: De Tour de France, voilà.
0: En dat merk je aan onze tune. Als u een vaste luisteraar bent, dan hoort u het. Het is inderdaad weer zover.
1: Ja.
0: We gaan een soort proloog rijden. Ik zeg wel degelijk rijden, want ik kijk naar jou en er is toch iets van... Nog niet afgesproken, maar we gaan een proloog rijden.
1: Ja, ja.
0: Op die Tour de France, die vertrekt op 4 juli.
1: Ja.
0: We zijn vandaag 17 mei, we zijn er op tijd bij.
1: Ja, maar dat moet, hè, want het gaat allemaal zo snel. En uiteindelijk, de Tour de France... dat is wel een serieus parcours geworden dit jaar.
0: Ja, we zijn even gaan kijken. Er wachten ons 3333 kilometer.
1: Ja, amai.
0: Vanuit Barcelona en we komen, dat weet u wel, terug aan op die geweldige Champs-Élysées.
1: Ja, in Parijs.
0: In Parijs, dat klopt helemaal. Er zijn 21 etappes die we samen met u mogen doorrijden. En door wandelen, heb je enig idee qua verdeling, qua vlakke etappes enzovoort, beste Charles?
1: Ja, toch wel. Ik heb ze persoonlijk allemaal eens goed bekeken.
0: Het is heel flink van jou.
1: Dat is, er zijn 7 vlakke etappes, dus normaal gezien eindigen in een spurt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan heb je 4 heuvelachtige etappes, wat dat ook mag inhouden. En dan komen we aan de zware jongens, de 8 bergetappes.
0: Oh, dat is veel.
1: Waarvan er 5 aan de top van de berg aankomen.
0: Ola.
1: Dus dat is wel stevig, hè?
0: Ook nieuw sinds een aantal jaren verdwenen, maar staat terug op het programma, is een ploegentijdrit.
1: Ja.
0: Daarmee gaan we starten hier vanuit Barcelona. En er is ook een individuele tijdrit.
1: Ja, en er komen nog 2 rustdagen.
0: Oh ja, ja, toch ook nog.
1: Ja, ja, ja. Dus tijdens de 3 weken waarschijnlijk op een maandag misschien. Een blauwe maandag. Dan gaan ze even rusten.
0: 3333 kilometer. Wij gaan proberen dat op 10 afleveringen rond te krijgen.
1: Ja.
0: Wij kunnen dat niet beloven.
1: Nee, maar we doen ons best.
0: We doen ons best. En we weten sowieso dat het een gekte wordt van je welste.
1: Ja,
0: sowieso.
1: Inderdaad.
0: We zijn in Barcelona rechtstreeks, dat weet u wel. En we dachten, zullen we beginnen met een Spaanse plaat of met een Franse plaat?
1: Heb je iets Spaans mee?
0: Ik heb heel veel Spaanse platen mee.
1: Sí, ja?
0: Sí. Of had Patatas bravas.
1: Had jij een voorstel?
0: Patatas bravas.
1: Sí.
0: Ik dacht, het gaat een ongelooflijke gekte worden.
1: Ja.
0: Dus misschien moeten we gewoon met deze plaat beginnen. Zeer goedemorgen.
1: Ja.

0: Dos sherry. Dus, sí.
1: Gracias.
2: Dat heb je
0: besteld?
2: Sherry.
0: Probeer een beetje tussen het Spaans en het Italiaans iets te bestellen. Ik heb een sherry besteld.
2: Oh,
0: een aperitiefje.
2: Het is 10:14, Charlie.
0: Ja, we zitten in Spanje, jongen. We zitten in Spanje.
2: Hebben ze jou verstaan?
0: Ja. Die man heeft geknikt. Is er geen drama?
2: Voilà.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Voilà. Wij zitten in de rechtstreeks op het Parc del Forum. Ja, waar die eerste etappe van de Tour de France zal vertrekken op 4 juli, 19,7 kilometer.
0: Aha.
2: Dat is een ploegentijdrit.
0: Ja.
2: Dus lange tijd niet meer in de Tour de France opgerond. Maar dus dit jaar opnieuw. En de man die als eerste over de finish komt, de snelste
0: van de
2: zijn team,
0: ploeg, ja.
2: Die gaat met geel naar huis vanavond.
0: Ja, dat is zo. Ja. Dus na 19 kilometer, dat is eigenlijk vrij kort. Hè?
2: Ja, en we beginnen vlak.
0: Ja?
2: Maar straks gaan we met een stevige zucht naar boven.
0: Ja, want als je hier zo een beetje rondkijkt, Barcelona ligt dus eigenlijk stralend aan, aan de zee.
2: Mm-hmm.
0: Het is een kuststad.
2: Ja.
0: En dat is ook te merken in de geschiedenis van Barcelona. Maar als je een beetje naar het binnenland kijkt, dan zie je, het is eigenlijk een gebergte.
2: Het is heuvelachtig.
0: Het is heuvelachtig.
2: Je spreekt over de geschiedenis van Barcelona.
0: Mm.
2: We spelen een volgende quiz.
0: Ja.
2: Wie van de drie heeft Barcelona ooit gesticht?
0: Oei,
2: ja.
0: Moeilijke vraag.
2: Ja. Er zijn drie kandidaten.
0: Ja.
2: Ze staan daar vlak voor ons op het Parc del Forum.
0: Okay.
2: De eerste is meneer Hercules.
0: Hercules. Dus met zijn, opdrachten.
2: Met zijn opdrachten, die zou Barcelona, hou u even vast, 400 jaar voor de stichting van Rome hebben opgestart.
0: Aha.
2: Voilà.
0: Okay.
2: Dat is de eerste kandidaat, meneer Hercules.
0: Ja, ik heb twijfels, maar goed.
2: Oh, ook. Ja, ik voel het, maar dat mag. De tweede kandidaat van vandaag is de heer... Het is een Carthager.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ah, ja, ja.
2: En hij heeft
0: De Feniciërs.
2: Een
0: beetje wel, hè.
2: Een beetje wel.
0: Uit Carthago.
2: Uit Carthago.
0: Noorden van Tunesië, ja.
2: En die meneer heeft ook een heel bekende naam. Dat is meneer Hamilcar Barcas. Barcas. Voel je ze herlen?
0: Barcas, ja. Dat is ook een automerk.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat is waar.
2: En die man die zou in de 3e eeuw voor Christus Barcelona hebben gestart.
0: Dat klinkt beter.
2: En de derde man is de zoon van de heer Barcas. Barcason junior.
0: Ja.
2: Dat is nog een bekendere naam. Dat is de heer Hannibal.
0: Oh ja, de man die dus de olifanten temde.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Dus drie kandidaten, Hercules, Hamilcar of Hannibal. Ja. Wie van de drie heeft ooit de stad mogen oprichten?
0: Ik opteer eigenlijk voor de middenste.
2: De vader?
0: Ja,
2: okay.
0: Want het gaat van de vader naar de zoon, de Heilige Geest. En dus ik vermoed dat het is maar een hypothese, mm-hmm. dat de vader hier destijds een plek heeft gevonden langs het strand, waarmee hij dus misschien een haven kon laten ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
0: En dat de zoon, in de stappen van zijn vader, zoals dat meestal gaat, misschien de uitbreiding beter heeft uitgebouwd en beter heeft ondersteund, zodanig dat de stad eigenlijk effectief geworden is wat ze nu is.
2: Ik vermoed dat je best gelijk hebt.
0: Ik denk het ook.
2: Alleszins in 218 voor Christus, dat weten we 100% zeker, kreeg deze stad waar we nu zijn, Barcelona, dus kreeg de naam Julia Augusta Paterna Faventina Barcino. Kortweg Barcino.
0: Barcino.
2: Dat werd gebruikt als de naam voor een militair fort dat vroeger hier stond. Met 6000 inwoners.
0: Ja.
2: En dat zou aan de basis gelegen hebben van de huidige metropool Barcelona.
0: Aha. Klein vraagje.
2: Ja, doe maar.
0: Wie zou dat dan, dat fort, opgericht hebben? Want dat is uiteindelijk ook cruciaal. Dat je weet, zouden dat de Carthagers...
2: Ik denk dat de Carthagers moeten geweest zijn.
0: Voilà.
2: Ja, want we zitten toen in de streek, in de tijd van de Punische oorlogen.
0: Ja, de Punijse oorlogen.
2: Dus ze zijn ook naar hier geweest, naar Barcelona. En zo, dus 218 voor Christus. Dus de heer Christus is mogelijk ook hier op zijn vlo komen rondrijden.
0: Maar niet een ploeg.
2: Nee, het was een persoonlijke tijdrit. Beste Charles, we moeten door.
0: Ja.
2: Want om 10:20, dat is dus binnen 2 minuten, komt onze hop-on-hop-off-bus.
0: Aha.
2: Want jij ging normaal gezien voor een voertuig zorgen.
0: Ja, maar hier in Spanje, jongen, dat is een beetje moeilijk rijden. Hè?
2: Ja.
0: Ik ben de Franse wegen gewoon, dat weet je wel.
2: Mm-hmm.
0: Dus misschien kunnen we het beperken nu hier in de stad Barcelona met, zoals gezegd, met een hop-op.
2: Dat is wel, want we zijn 3 etappes in Spanje. Ja, we gaan toch geen drie etappes met die hopon-hopof-toestand rondrijden?
0: Ja, dat is waar. Misschien zal ik hier ergens een Seat huren, hè, een Spaanse Seat.
2: Dat is misschien niet slecht.
0: Dat is niet slecht, hè?
2: Voilà, de hopon-hopof-bus komt daartoe op het Parc del Forum. Dat betekent dat wij ons stilletje dan gaan klaarmaken om te vertrekken hier in Barcelona.

0: inderdaad. We zijn nog altijd aan het rondrijden op het Park del Forum. Ik vind dat die hop-on-hop-off-bus. We zijn nu al 3 keer rondgereden rond dit plein.
1: Maar dat is ook een mensplein.
0: Ja, dat is waar. Dat
1: pas op, op dat plein, heb je gezien, er ligt een zwembad.
0: Ja.
1: Daar is dus een overdekte ruimte. En er is ook een zaal waar een tentoonstelling wordt ingehouden.
0: Ja.
1: En, ze hebben mij verteld dat het een soort museum is over de zee en de samenwerking met het landschap. Ja, dat is een immens plein.
0: Immens groot. En we hebben ook al vernomen dat 11 september 1714 een zeer belangrijke dag was in de geschiedenis van Barcelona.
1: 1714.
0: Ja, als je aan die datum denkt, beste Charles, aan welke, spontaan, ik weet dat jij een soort wandelende encyclopedie bent, aan welke oorlog denk je dan? Start de tijd.
1: Ik vermoed, Lodewijk XIV is gestorven in 1715.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat zal dus ergens iets te maken hebben met de Spaanse successieoorlog.
0: Dat heb je helemaal correct.
1: Is dat niet zo?
0: Dat is helemaal correct. Ja,
1: ja. De Fransen waren eigenlijk een beetje geneigd om grote delen van Spanje in te palmen.
0: Mm-hmm.
1: Wij zitten hier in Barcelona, hoofdstad van Catalonië.
0: Ja.
1: En Catalonië had altijd de ambitie om niet bij Frankrijk en ook niet bij Spanje te horen.
0: Mm-hmm.
1: Dus om een beetje een onafhankelijk gebied te zijn. En dat is op die 1714, in september meen ik.
0: Klopt.
1: Ja, is dat eigenlijk voor de Catalanen eigenlijk mislopen.
0: Het is mislopen.
1: Mislopen.
0: Er stond toen een kasteel, het kasteel van Cardona.
1: Aha.
0: En dat kasteel was het allerlaatste cordon van verzet tegen de Spaanse koning. Ik denk dat dat op dat moment Philips V moet geweest zijn.
1: Ja. Ja, een van de nazaten van Philips II.
0: Ja, ja. Dus die wouden dat hier allemaal veroveren. Hm. De Catalanen bleven zich verzetten, zoals je al verteld hebt.
1: Ja.
0: Konden het niet halen. En dus op 11 september 1714 wordt Catalonië helemaal overspoeld door de Spaanse macht. En is het voorbij om Catalonië als onafhankelijke staat te beschouwen.
1: Ja. Maar dat is zich nog niet zo geweldig lang geleden. Een aantal jaren geleden heeft zich dat opnieuw, geopenbaard.
0: Mm-hmm. Hè,
1: dat ze eigenlijk toch liever nog onafhankelijk zouden zijn dan gedicteerd te worden vanuit Madrid.
0: Dat blijft een hekelpunt hier in Catalonië.
1: Alleszins, ze hebben hun eigen taal, ze hebben hun eigen gewoontes. Ze hebben eigenlijk weinig binding met Spanje zelf, als ik het zo mag zeggen.
0: Ik vraag me af, beste Charles, op 4 juli vertrekt hij Tour de France.
1: Mm.
0: Vertrekt hij dan in Spanje of vertrekt hij in Catalonië?
1: Ik denk, als je het aan iemand vraagt hier in de straat, hier in Barcelona, dan zullen ze zeggen, dat is Catalonië.
0: Dat denk ik ook.
1: Dat is Catalonië.
0: Maar hoe gaan ze het op de televisie en de radio vertellen? Dat is de vraag, denk ik.
1: Ja, het is ook een zeer delicate vraag.
0: Helemaal correct. 11 september 1714 wordt ieder jaar herdacht hier in Catalonië.
1: Ja.
0: Want dat is officieel de nationale feestdag van Catalonië.
1: Dat is een beetje vreemd, hè?
0: Dat is een beetje vreemd, want er is op zich geen echt land. Geen natie.
1: Nee, en het is eigenlijk ook een herinnering aan een dramatische dag voor de geschiedenis hier van Catalonië.
0: Ja.
1: Dus dat men daar een nationale feestdag van maakt.
0: Het is een evolutie geweest van een rouwdag naar een feestdag.
1: Oké.
0: Okay, ja. Ik heb speciaal voor jou
1: dankjewel.
0: Een fanfare opgetrommeld.
1: Ah.
0: La fanfare regionale de Barcelona.
1: Sí. Gracias, mille gracias.
0: Ik ga dat niet herhalen.
1: Nee.
0: En die zijn normaal gezien onderweg nu. Mm-hmm. Ze komen van heel ver. Okay. Op het Park del Forum. En ze gaan speciaal voor ons het nationale volkslied brengen van Catalonië.
1: Oké.
0: Speciaal ook voor de mensen in Ninove.
1: Oké, laat ze maar komen.

0: maar die mannen hadden niet alleen allerlei instrumenten mee, maar ook een gans koor.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, dat is fantastisch. Mm-hmm, ja. Mm-hmm.
1: Voilà, het nationale volkslied dus van Catalonië.
0: Mm-hmm. Ja, dat is wel iets waar je de kracht achter voelt van het volk, dat mm-hmm. eigenlijk toch wel op zichzelf wil blijven staan.
1: Ja, dat is helemaal correct.
0: Ja.
1: Intussen blijven we gewoon rondrijden op die plaats hier.
0: Ja.
1: Het Parc del Forum.
0: Ja, maar dat is... Dat blijft maar duren.
1: Dat blijft inderdaad maar duren.
0: Ja, ja.
1: Maar we moeten effectief nog iets vertellen, maar ik ben het eventjes aan het zoeken. We hadden het allemaal mooi voorbereid.
0: Ja.
1: En voilà, we hebben het gevonden. Want het Parc del Forum, zoals het er vandaag uitziet, dat ziet er heel modern uit, was niet altijd zo het geval, beste Charles.
0: Hebt u niet gezegd dat er hier ooit een burcht stond?
1: Ja.
0: Eigenlijk?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat was, staat vlak bij de zee.
1: Mm-hmm.
0: Ze moesten een beetje de naderende schepen in het oog houden, want je wist nooit wat er natuurlijk ging bijkomen.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dat fort, dat was eigenlijk zo'n beetje de uitkijkpost en de beschermer van gans de stad, dat mogen we zeggen. Dat is verdwenen, dat kasteel.
1: Wat zegt jou het jaar 58?
0: 1958. Ah ja, dat was de wereldtentoonstelling in Brussel. Man.
1: Helemaal correct.
0: Dat was zelfs een Congolees dorp.
1: Dat was een Congolees dorp. Daar gaan we het even niet over hebben.
0: Nee.
1: Zeker niet in Ninove. Maar zo'n wereldtentoonstelling gebeurt op verschillende locaties. Op andere momenten.
0: Ja.
1: En zo was het in 1929. Was het de beurt aan Barcelona.
0: Aha.
1: Barcelona mocht de wereldtentoonstelling organiseren.
0: Maar die hadden dat al eens gedaan vroeger in 1888.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, dus nog voor Parijs eigenlijk. Hè? De Eiffeltoren is in 1989 officieel ingehuldigd. En dus hier, maar blijkbaar was dat geen succes.
1: Je bedoelt in
0: 1988 Barcelona.
1: Dat kan. Ja.
0: En toen hebben ze de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, we gaan dat nog eens opnieuw doen, maar dan een beetje beter.
1: Mm-hmm.
0: En dat is hetgeen dat jij daar zegt in 1929.
1: 1929 stond dat kasteel hier nog, dat werd afgebroken.
0: Mm-hmm.
1: Maar er stonden hier ook heel wat hutjes. Bouwvallige hutjes waar mensen naartoe kwamen die hier kwamen werken in Barcelona.
0: Ja,
1: dus in zeer erbarmelijke omstandigheden moesten wonen en leven.
0: Ja.
1: En dus die werden allemaal afgebroken, dat werd vervangen.
0: Ja.
1: Het werd hier geleidelijk aan opgebouwd op dit plein, waar dus nu dat Parc del Forum staat. En bijvoorbeeld, op een bepaald moment was er ook een burgeroorlog in Spanje.
0: Ja, in 1936.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Onder leiding van Franco.
1: De stoute Franco. En dan was er hier op deze plaats, waren er 1734 krijgsgevangenen ondergebracht. Die werden geëxecuteerd, om maar te zeggen dat dit plein eigenlijk een niet voor fraaie geschiedenis heeft.
0: Nee. Ja, dat is even slikker, hè.
1: Mm-hmm. Ja. Dus we hebben beslist om al die geschiedenis opzij te schuiven.
0: Ja.
1: En in de jaren 90 werd het plein aangelegd zoals we het vandaag kennen. Parc del Forum.
0: Ja. Ja.
1: Met, zoals je dat straks al gezegd hebt, heel wat sportcomplexen.
0: Ja, dat is zo. Hè. Een zwembad en ook wanneer er grote concerten zijn, dus openbare concerten, dan wordt dat hier gehouden. Hè. Dus met grote podia enzovoort. Dus men kan hier massaal veel mensen bij elkaar brengen. En de infrastructuur naar het plein is zo goed opgebouwd dat dat eigenlijk allemaal vrij vlot en snel kan gebeuren.
1: Dat kan allemaal gebeuren, ja, voilà. Parc del Forum, daar gaan we starten met de grote Tour de France. We zijn ook vertrokken en dan rijden we langs de kust.
0: Mm-hmm.
1: Het blijft vlak, de hele tijd vlak. En dan gaan we straks richting Sagrada Familia.

0: uur 34. U luistert nog steeds rechtstreeks naar Vive le Tour, waarin Charles en ikzelf de proloog rijden of stappen, of in dit geval hop-on, hop-offen, van de Tour de France 2026, want die komt er miljard aan. De bedoeling is dat wij tegen 11 uur van boven staan in Barcelona.
1: Ja, dat is nog een eindje, hè?
0: Dat is nog een eindje. Bovendien, onze hop-on, hop-off bus staat stil.
1: Ja, ik heb zo het gevoel dat er hinter voor ons...
0: Kan je even kijken?
1: Ja, er staat hinter een ziekenwagen.
0: Oei.
1: Ja.
0: Kan je eens even springen? Hop-on-rof er even uit, Charles. Charles, hop-on-rof. Hij heeft een beetje last van zijn knie, maar hij hop-on-rof voor zijn leeftijd nog best oké. Wat tram. Zijn Spaans is ook zeer slecht. Zijn Spaans is nog slechter aan toe als zijn knie. Charles, wat scheelt er dan, jongen?
1: Het was een beetje moeilijk.
0: Ik heb het gezien,
1: Die had geen valse tanden.
0: Het zal aan de man liggen.
1: Ik heb het gevoel dat het ginder een ongeval is met een tram. En ik hoorde het woord Gaudi vallen. Voor het overige weet ik niet.
0: En daarom staan we stil?
1: Daarom staan we, ja, natuurlijk. Dat is geen ram afgespannen.
0: Ah, de tram...
1: Ja.
0: De tram is ergens tegen gereden.
1: Ja, of de man is tegen de tram gelopen. Ik weet het niet. De ziekenwagen, zeg.
0: Hij rijdt weg, inderdaad. Dat ziet er niet zo fraai uit.
2: Ja.
0: Hallo. Ja. Zijn Duits is ook niet zo goed geweest. Het lijkt wel een vrij tragisch verhaal. Waarmee... Charles, kom terug. Vertel, wat is er gaande?
1: Onvoorstelbaar. Ken jij Gaudi?
0: Ik ken Gaudi, ja.
1: Gaudi, dat is dus een wereldberoemde architect.
0: Antoni.
1: Ja, die dus in Spanje heel wat gebouwen heeft gezet, maar hier in Barcelona, die ongelooflijke prachtige kerk, wat me nu voorstellen.
0: Ja, daar.
1: Ja. Hij woonde hier vlakbij, om de werken goed te kunnen volgen.
0: Oké.
1: Hij is dus van zijn huis naar de kerk aan het wandelen en waarschijnlijk zo verdiept in zijn project dat hij niet gezien heeft dat er een tram aankwam.
0: Het is niet waar.
1: Die tram die heeft hem aangereden en het schijnt dat hij er zeer ernstig aan toe is.
0: Ben je zeker dat het Gaudi was?
1: De meeste mensen vermoeden dat hij het was, maar zij hadden hem helemaal niet herkend.
0: Oei.
1: Want het was een beetje zo. Gaudi eigenlijk had dus het ontwerp gekregen, bijna 100 jaar geleden, mag ik het zeggen.
0: Je mag het zelfs zeggen, exact 100 jaar geleden.
1: Ja, en hij ging dat dus opbouwen en men vond dat dat een beetje raar was. Hij wou de werken van heel dichtbij volgen. Dus hij ging in het park in de nabijheid een huis bouwen waar hij dus dagelijks te voet naar de kerk ging.
0: Uiteraard.
1: Maar dat park ligt een beetje hoger, dus voor het stappen was dat voor hem ook een zware belasting.
0: Ja.
1: En dan heeft hij gezegd, ik ga eigenlijk op de werf van de kerk zelf wonen.
0: Dichter bij mijn werk.
1: Ja. Dus, en dat is nu uiteindelijk gebeurd. Maar om te zeggen, is dat nu Gaudi... dat plaatsje waar hij woonde in de kerk bood heel weinig comfort.
0: Okay.
1: Dus die man zag er eigenlijk niet zo verzorgd.
0: Een beetje verlept.
1: Inderdaad.
0: Dan zou je denken, je woont dicht bij je werk, dus het woon-werkverkeer, dat zal goed meevallen.
1: Ja.
0: Dan steek je de straat over.
1: Ja, en dan komt de tram.
0: Dan komt er een tram af.
1: En dan, ja. En, wacht eens, dat komt er dan.
0: Ja. Ik ga het nog even kijken, die Charles. Hij is heel actief. Het is bevestigd, denk ik.
1: De man is overleden.
0: De heer Gaudi.
1: De heer Gaudi is overleden, aangereden door een tram, met als gevolg dat hij er niet meer is.
0: En dat exact 100 jaar geleden. Zou dat, beste Charles, de reden zijn dat we deze Tour de France starten in Barcelona?
1: Dat zou best kunnen, als eerbetoon.

0: Cherchez l'amour. Afkomstig uit de musical van of over het leven van de heer Gaudí. Die we dus net hebben zien heen gaan hier vlak voor zijn Sagrada Familia.
1: Ja.
0: Beste Charles, waarom gaf je hier net wat geld aan die... aan die man? Ik zag het jou doen.
1: Ja, weet je, de
0: Spaanse frank.
1: Sagrada Familia, dat is een kerk.
0: Ja, dat
1: die
0: klopt.
1: Dus jaren geleden geplant was, in het jaar 1882.
0: 82?
1: Ja, om precies te zijn. De bedoeling was dat die kerk volledig zou gebouwd worden door donaties. Niet door staatssteun of door andere grote ingrepen enzovoort. Nee, het moesten donaties zijn.
0: Oké.
1: Voilà.
0: Is dat de reden dat het ook zo lang geduurd heeft?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En het grappige is dat men zelfs de dingen die al af waren, op dit moment terug moet renoveren. Begrijp je het dus? Maar in 2026, dus 100 jaar na het overlijden van Gaudí...
0: Ja.
1: Is de kerk af.
0: Het is geen waar.
1: Ze is af.
0: Dus nog een reden om de Tour de France in Barcelona te laten starten.
1: Ja. En men gaat er vlak naast. Men gaat er vlak naast rijden met het parcours.
0: We staan er hier met ons hop-off bus ook vlak naast.
1: Ja.
0: Ik heb mij laten vertellen, omwille van het feit dat het met donaties gewerkt werd, dat men vroeger in de jaren 1882 slechts met 2 werknemers kon werken, omdat er te weinig geld was om de mensen te betalen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dan kan het gewoon niet vooruit gaan natuurlijk.
1: Nee, want er was al een serieuze hap vanuit het budget door de aankoop van de grond hier.
0: Ja?
1: Want dat was een gewoon een stuk grond in de stad. En men had dat dus ook via die groepering die opgericht was. Ik meen dat het ergens een boekhandelaar was die tot het idee was gekomen om hier een kerk te bouwen voor de heilige familie.
0: Sagrada Familia.
1: Ja, dus zowel voor Jozef als Maria als Jezus.
0: Snap je? Dus jij bent helemaal mee.
1: Dat was een familie.
0: Een persoonlijke vraag. Vind je de kerk mooi? Kerk, het is eigenlijk een basiliek.
1: Ja. Sinds Benedictus. Paus Benedictus heeft het tot basiliek gemaakt. Als je goed kijkt, daar zitten allerlei natuurelementen in verwerkt. Stilistisch en ook verfijnd eigenlijk.
0: Ja.
1: En als je binnengaat in de kerk, dan krijg je eigenlijk een kaleidoscoop van kleuren eigenlijk.
0: Dat is helemaal
1: die
0: correct.
1: Een spel spelen met die ruimtes eigenlijk. Dus het is wel geslaagd, zou ik zeggen.
0: Ja, dat denk ik ook. We hoppoffen even van onze bus.
1: Mm-hmm.
0: We gaan binnen in de Sagrada Familia Basiliek, waar we heel toevallig getuigen zijn van het Berliner Philharmoniker Orkest.
1: Okay.
0: Dat hier aan het repeteren is op zondagochtend.
1: Ja.
0: Wat doe je anders voor een concert deze middag?
1: Naar het schijnt is de akoestiek van de kerk buitengewoon.
0: We gaan even binnen, kom. Hop, de bus zal wel wachten. Die zijn bezig, die mannen.
1: Ja.
0: Ze zijn wel stil bij.

0: deze middag knallen in Sagrada Familia. Wij moeten door, want wij moeten binnen 13 minuten van boven staan op de toren, van niet de toren, op de berg hier in Barcelona, waar de aankomst is van die allereerste etappe. Onze hop-on, hop-off bus heeft mooi op ons gewacht.
1: Ja, ja, ja, ja. En, maar ik heb het niet gezien, maar naar het schijnt zou Gaudi in de kerk begraven.
0: Oh,
1: ja. Ah, ja. In de crypte.
0: Dat is wel heel snel, want hij is daar straks pas gestorven.
1: Ja, ja, ja, ja. Hij zou daar begraven
0: zijn. Het gaat heel...
1: Ja.
0: Wij hop-op, hop-onnen, hop-offen van de ene artiest naar de andere.
1: Mm-hmm.
0: Want we komen hier op het park van de heer Parco de Juan Miro.
1: Ah, Miro.
0: Miro.
1: Ah,
0: ja. Ook Miro. Van Barcelona.
1: Ja, zie.
0: Inderdaad, Miro.
1: Zie, en daar staat de standbeeld van.
0: Daar staat een standbeeld. Even kijken, ik ga mijn beste Spaans boven halen. Dat is Dona y Ochel.
1: Y Ochel.
0: Bestaat dat?
1: Een vrouw met een vogel.
0: Ja, Spaans,
1: ja,
0: is,
1: ja, ja, ja, ja,
0: Spaans is werkelijk heel goed, Charles.
1: Dat is mooi, dank u wel.
0: Ja,
1: dank u wel. Ja, het is zeer kleurrijk. En dat is ook een beetje de stijl geweest van Gaudi, die mm-hmm. ook het grote park hierboven helemaal heeft aangekleed met allerlei verrassende effecten, met kleuren enzovoort. Dus Miro is iemand die dat ook gedaan heeft.
0: Als je Barcelona zegt, dan zeg je effectief ook Miro.
1: Miro.
0: Ze gaan hier langs rijden. Trouwens, als je goed kijkt op de achterkant van dit park,
1: hmm?
0: Daar zie je nog een andere Spaanse gewoonte, dat is de Las Arenas, dat is nu een winkelcentrum. Dat was een voormalig stierenvechtarena.
1: Oké.
0: Maar de stieren zijn gaan lopen.
1: Ja, ja, ja. Er is veel oppositie geweest tegen het stierenvechten eigenlijk,
0: ja.
1: waar de stier fataal de arena moest verlaten.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn dus stemmen om dat eigenlijk in zijn geheel af te schaffen. Alhoewel het een Spaans erfgoed is.
0: Het is een Spaans erfgoed. Net zoals de heer Miro, die dat standbeeldje hier in 1982 heeft ontworpen, het jaar voor zijn overlijden. Ze gaan hier langsrijden en dan wordt het serieus. Eenmaal voorbij Park de Juan Miro gaan we beginnen stijgen recht naar die aankomst van die eerste etappe. 19,7 kilometer, volgens mij op de huid geschreven van Wout van Aert.
1: Dat zou best kunnen.
0: Dat denk ik ook.
1: Dat zou best kunnen.
0: Voilà.
1: Ja, voilà. Waarom niet?

0: Ja, inderdaad.
1: We zijn in de tussentijd aan het stijgen op de berg, de... Ik probeer het juist uit te spreken. Montjuïc.
0: Montjuïc, ja. Ja. Ja, ja. En er staat een deelteken of een trema liever op de i.
1: Mm-hmm. Maar ja, dat is een berg die... De Montjuïc is een Catalaanse... Dat is een Catalaans begrip, hè, toch?
0: Ja, ja, ja, dat is zo. En die berg domineert eigenlijk het landschap van Barcelona.
1: Ja.
0: Van, in de achtergrond.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat zou misschien verwijzen naar een soort enclave van de Joodse gemeenschap.
1: Oké. Okay.
0: Want het zou misschien verwijzen naar de heuvel van de Joden.
1: Ja.
0: Maar het kan ook verwijzen naar de heuvel van Jupiter.
1: Oh ja.
0: Ja. Dus we laten het in het midden eigenlijk.
1: Er staat er anderzijds heel veel volk langs de kant.
0: Mm,
1: heb ik al gezien, die naar ons aan het zwaaien zijn.
0: Ja.
1: Ik heb onder andere een aantal mensen herkend. Ook Carl Lewis zag ik staan.
0: Die man die daar tegen een tv-snelheid kan lopen.
1: Die snelle keler.
0: Ja.
1: Die zag ik staan langs de kant. Heb jij er ook nog herkend?
0: Ik zie daar Boris Becker.
1: Oh ja, Boris Becker. Hopelijk houdt hij zich een klein beetje in.
0: Ja, Boris Becker en daarnaast natuurlijk Steffi Graaf.
1: Steffi Graaf, zie daar ook
0: iets gehad. Hè. Ja,
1: oh ja?
0: Ja,
1: die
0: ja,
1: ook
0: ja,
1: samen
0: ja,
1: een dubbelspel gespeeld.
0: Een dubbelspel, ja.
1: Ik zie ook Michael Jordan staan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: De basketter.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Amai zeg, ja, we komen. Kom maar hier. Kijk, staat hier nog?
1: Ja.
0: Olympisch dorp van de Olympische Spelen van 1992,
1: de Olympische Spelen waar voor de allereerste keer atleten welkom waren uit Estland, Letland en Litouwen, want die landen waren net geboren.
0: Ja, ja, dat was na de val van de muur.
1: Helemaal correct.
0: Ja, ja, ja, ja, kijk eens. Ja, en van hier heb je inderdaad, vanuit de hoogte heb je een prachtig zicht op de stad en beneden Ginder.
1: Ja, ja,
0: maar het is zelfs een kabellift.
1: Ja, ja, ja, maar die gaan we niet doen, mensen zeggen.
0: Nee, nee, maar maar te zeggen dat het dikwijls... Allee, ja, handig is om in plaats van te voet de berg op...
1: Ja, maar... Ja.
0: Nee, je bent niet kabel...
1: Ik ben niet zo kabelliefdig.
0: Ja, ja, maar begrijp ik.
1: Nee. Nee. We gaan alleszins hier aankomen, die eerste etappe, van boven in het, ja, het stadion van de Olympische Spelen van 92.
0: Ja, ja, ja, ja, dat is niet het voetbalstadion. Hè?
1: Nee, nee, nee, nee, nee.
0: Dat is nog iets anders. Nee. Er ligt ergens Ginder, kijk, je ziet het.
1: Ja, ja, van FC Barcelona.
0: FC, kampioen van Europees.
1: Is dat zo?
0: Ja, dus
1: ben je daar, ja.
0: Ik denk dat ze ook Spaanse kampioen hebben. Want ze hebben Real Madrid verslaan. Dus dat is weer al eens de strijd tussen Barcelona en Madrid natuurlijk.
1: Ja, en Catalonië en Spanje.
0: En voilà, helemaal.
1: Ja. Volgende week blijven we in Catalonië. We gaan fietsen of rijden, want jij gaat tegen volgende week een auto kunnen...
0: Ja, ja, ik zal eens binnenstappen. Ik heb daar onderweg wel ergens iets...
1: Bij Garage Seat.
0: Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja.
0: En de keer dat we in Frankrijk zijn, dan, ja, dan nog.
1: We wisselen die auto. Ja, dat, ja, dat zal wel zijn. Ja. We gaan rijden volgende week van Tarragona. Tot in Barcelona. Dus we komen terug naar deze prachtige, mooie stad waar je eigenlijk 10 afleveringen kan overvullen.
0: Onvoorstelbaar. Prachtig. Met mooie gevels, met mooie lanen en straten en ja, gebouwen van helemaal.
1: We hebben nog één liedje.
0: Oké. Okay.
1: Het komt uit 1992.
0: Ja.
1: Het is toen niet live gezongen, want de man die het zingt, die was helaas net overleden.
0: Ah.
1: Maar het is wel legendarisch geworden door die Olympische Spelen van 92.
0: Aha.
1: Het is een duet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Tussen iemand die hier geboren is.
0: Ja.
1: En onkel Freddy.
0: Freddy, onkel Freddy, wacht, hè. Freddy Queen?
1: Freddy Queen. Freddy Mercury.
0: Mercury.
1: Voilà.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en het liedje heet Barcelona.
0: Met Montserrat Caballé.
1: Ah, helemaal correct. Merci voor het luisteren.
0: En tot volgende week.

met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva-Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nieuw.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
2: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
1: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
3: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter!
8: Let me say yeah!
7: Met To Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
9: Ah, shit. Here we go again.
7: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
10: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
11: Car Wash Dodane.
12: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen.
7: We helpen je graag.
8: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebowski. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio Ninove.
1: Ja, zeker. Een vast goedemorgen. Het is alweer 11 uur. U hoort en u herkent intussen tijd als 1001 de jingle. Dat betekent dat hij is gegarriveerd, de zonovergoten Ninove. Het is Touchard. Touchard,
2: ja.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ik ben hier. Ik ben hier.
1: Ik zie je staan.
2: Zeer goed.
1: Dat betekent dat je fysiek aanwezig bent.
2: Ja, en jij bent uitgeslapen. Je hebt je ogen uitgevreven.
1: Helemaal.
2: Waardoor je mij kan waarnemen.
1: Ik ga je een uur lang kunnen waarnemen. De mensen thuis kunnen dat ook via de webcam, maar ook via de radio.
2: Ja.
1: Want wonder boven wonder, deze week heb jij platen meegebracht.
2: Inderdaad.
1: Dat is fantastisch.
2: Helemaal waar.
1: Ja, ik weet het.
2: En we zijn nog altijd bezig aan ons alom geprezen concept. De voorjaarsklassiekers.
1: Klopt.
2: De wielrenners die rijden in de Giro rond momenteel.
1: Ja. Ja.
2: Maar wij doen nog altijd verder met onze bejubelde voorjaarsklassiekers.
1: Daar wordt heinde en ver naar uitgekeken. Weet je dat?
2: Dat is zo.
1: Ja.
2: Ik weet dat. Mm-hmm. En als er nu één belpopklassieker bestaat,
1: ja?
2: Die wij vandaag moeten draaien.
1: Ik ben benieuwd.
2: Dan is dat She Goes Nana van de Radios.
1: Oh, en waarom wil je die vandaag exact in onze voorjaarklassieker steken?
2: Omdat het vandaag 17 mei is en in het gezegende jaar 1971 is toen Ronnie Mossuze geboren.
1: Hip hip.

0: mooie klassieker. Ik heb ooit Bart Peters daarover horen vertellen.
1: Ja?
0: Dat hij zich een hoedje verschoot in 1991 of zo moet dat geweest zijn.
1: Een hoedje, hoor ik jou zeggen?
0: Ja, hij verschoot zich een hoedje.
1: Ja, mooi.
0: Hij schrok zich een hoedje. ergens in 1991 of zoiets. Ik weet niet van wanneer het plaatje is, She Goes Nana. Mm-hmm. Maar hij kreeg enkele euro's gestort via Sabam op zijn bankrekening.
1: Ja.
0: En hij was heel benieuwd. Hoe komt dat nu dat ik... Het ging over een euro of twee, drie. En hij vroeg zich af van waar komt dat nu ineens? Mm-hmm. En dat waren auteursrechten, omdat She Goes Nana enkele keren was gedraaid op de Russische radio.
1: Ola!
0: En dus de tentakels van Sabam reiken tot in Moskou.
1: Richting Moskou. Waren het dan euro's of waren het roebels?
0: Ja, ik het evalueerde roebels waarschijnlijk.
1: We hebben vandaag heel veel gele briefkaarten ontvangen.
0: Ja, zeker.
1: Onder andere van Marie Borsato.
0: Ja.
1: Waarin ze schrijft, beste toucheur, hij heeft het echt zwaar gehad.
0: Ja.
1: Ja. Het gaat blijkbaar niet zo goed met Marco Borsato.
0: Allee?
1: Ja, want hij is...
0: En hij is nogthans vrijgesproken.
1: Ja, maar dat is allemaal niet zo erg. Hij is deze week van zijn fiets gevallen.
0: Dat overkomt de beste.
1: Dat overkomt de beste. Met alle gevolgen van dien. De 59-jarige Marco Borsato is er beter aan toe.
0: Oké. Okay.
1: Maar hij heeft heel veel zwarte sneeuw gezien en ook asfalt.
0: Ja.
1: Voilà. Tot daar de brief van Marie Borsato.
0: Oké. Straks de brief van Marie Verhulst dan?
1: We hebben nog een brief.
0: Oké. Okay. Van, ik ben benieuwd.
1: We hebben nog een brief. Maar we hebben ook een rode draadplaat.
0: En die is uit 1967. En die heeft de welluidende titel Something Else by the Kings. Ik hoor u al denken van, wie zou die plaat kunnen zijn?
1: Van Elvis Presley?
0: Nee, maar het zit wel in de naam.
1: Ja?
0: Maar het zijn de Kings.
1: Oh, ja.
0: Het laatste woordje van de titel van de LP.
1: Was dat geen café waar je vroeger de Aalst regelmatig naartoe ging?
0: Ik ben daar geweest.
1: Dacht
0: en Marvin Gaye is daar ook geweest.
1: Ja, als
0: dus alle grote gaan naar de King, naar de Kings in Aalst.
1: Ja, en dat is nu jouw rode draadplaat van deze week.
0: Ja, we gaan daar drie nummertjes uitdraaien en we beginnen met het al bekende Waterloo Sunset.

0: jij nu echt de Beatles gespeeld?
1: Ik heb de Beatles gespeeld.
0: Dat doet mijn hartje heel veel plezier.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja?
1: Maar dat is niet zonder reden waarom de Kings en de Beatles in onze playlist zitten vandaag. Je hebt waarschijnlijk het nieuws uitvoerig gevolgd.
0: Ja. Uiteraard.
1: Deze week was er veel nieuws over de prijzenoorlog tussen de verschillende superwaren.
0: Dat is pas een oorlog.
1: Ja. En daardoor heb ik veelvuldig in het nieuws de naam Aldi gehoord.
0: Ja?
1: Ja. Nog altijd gesloten op zondag. Gaat daar verandering in komen? Ja, dan nee. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar de Aldi is de reden waarom de Kings en de Beatles in onze playlist zijn geslopen.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Ik ga dat uitleggen. Op onze redactie loopt er een zekere L.H. rond.
0: Ja, dat weet ik.
1: En die heeft ooit de Kings beschreven als... Hou je vast.
0: Ja.
1: De Beatles van de Aldi.
0: Van de Aldi.
1: Ik vind dat nogal respectloos naar
0: de Beatles toe.
1: Ja, ook.
0: Ja.
1: Maar ik ga toch de Kings eren. Want ik vind dat zij toch een schitterend oeuvre bijeen gespeeld en gezongen hebben.
0: Ja. De plaat van de Beatles was Yesterday.
1: Ja.
0: We kunnen daar niet omheen. Yesterday was het Eurovisie Songfestival.
1: Dat is helemaal waar.
0: Ja.
1: Zitten er plaatjes gelinkt aan het Eurosongfestival in onze playlist van vandaag? Het antwoord is...
0: Nee. Ja, voilà. Jammer. Dat is voldoende. Denk ik.
1: Daarmee kunnen we dat afronden.
0: Dat denk ik wel.
1: En op naar volgend jaar.
0: Ja. Oké.
1: We gaan nog wat werk verrichten.
0: Mm-hmm.
1: We Can Work It Out van de Beatles.
0: Oh.

0: zie je wijzen.
1: Wat een stem van Warren Zevon.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: want na Chaka Khan hebben we een mooie jingle mogen aanhoren van Radio Ninove.
0: Ja, dat klopt.
1: Trouwens nog altijd in het Ninja Shopping Center.
0: Zeker, volledig live.
1: En daarna was het Warren Zevon.
0: En die heeft een mooie stem.
1: Die heeft een mooie stem en heeft ook een prachtig nummer, Reconsider Me.
0: En dat zegt mij iets.
1: Dat is de derde of de vierde keer dat we deze plaat draaien.
0: Dat is de plaat van de maand.
1: Inderdaad.
0: Ja, voilà. Ja.
1: En daarmee zijn we halverwege onze playlist.
0: Er is alweer een brief binnengekomen.
1: Ja.
0: Ik doe hem even open. Het is een brief van een zekere Ruben VG.
1: Ah, dat is altijd interessant.
0: Ja. En Ruben VG stuurt ons eigenlijk wekelijks een briefje.
1: Ja.
0: Waarvoor dank, Ruben. Jij sloeber. En het gaat over het feit dat hij deze week aanwezig was op de gala voor amateurvoetbal.
1: Ah ja.
0: Ja, daar was hij.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Bestaat en dat ook al?
0: Dat bestaat.
1: Een gala van het amateurvoetbal? Oké. Okay.
0: Het was in het casino van Middelkerken.
1: Oh ja.
0: En op deze avond, woensdagavond was dat. En ja, er werd daarom gevraagd, hoe gaat het met jou enzovoort enzovoort. En hij zei, ik ga hier vandaag niet met een prijs naar huis, mm-hmm. want ik heb de mooiste prijs van de avond al gewonnen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dat weet ik natuurlijk niet, wat hij daarmee bedoelt.
1: Nee.
0: Dat kan verwijzen naar zijn, ja, Valentin Bézard,
1: ja.
0: zijn madame.
1: Ja.
0: Maar voor hetzelfde, bij Ruben weet je het nooit natuurlijk.
1: Het kan ook een nieuwe prijs zijn.
0: Het kan een nieuwe prijs zijn. Alleszins, Ruben, mocht je aan het luisteren zijn, en hij is aan het luisteren.
1: Dat weten we zeker.
0: Want hij komt naar Festiloco.
1: Ja.
0: Dus hij moet zich wat
1: integreren
0: ja.
1: in het Ninovese leven.
0: Nu, alleszins, de mooiste prijs ligt nog altijd hier.
1: Dat is altijd zo.
0: Dat is jouw stick.
1: Mm-hmm.
0: Met jouw prachtige nummer, playlist op.
1: Ja.
0: Kunnen we die aan Ruben bezorgen?
1: Ja, dan moet hij naar hier komen.
0: Dan moet hij naar hier komen. Dus Ruben, je bent aan het luisteren.
1: We zijn hier nog tot 5:55.
0: Ja, tot 5:55 ben je meer dan welkom. En dan kan je officieel zeggen, ik heb de mooiste prijs van de ochtend al gewonnen in de gedaante van de stick
1: van Toucheur.
0: Voilà. Ja.
1: We gaan nog een liedje draaien uit de rode draadplaat.
0: Ja. Goed.
1: Goed nieuws.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn dus de Kings en zij zingen David Watts.

0: liedje van The Kinks over David Watts. Mm-hmm. Dave Davies, of Ray Davies, de schrijver van het liedje, dacht daarbij aan een jongen die rondwaarde op zijn humaniora-school, als ik mij niet vergis. Uh-huh. En de titel, David Watts, deed mij denken aan een groep die de afgelopen dagen in België heeft rondgereden.
1: Oh,
0: Fischer Z.
1: Die hebben gewoon rondgereden in België?
0: Ja, die hebben opgetreden in de AB.
1: Ja.
0: En in de Roma ook, geloof ik. En ze komen in het najaar nog eens naar Leuven, geloof ik, en naar Hasselt ook. Enfin, Fischer Z, legendarische groep.
1: Mm-hmm, absoluut.
0: En waarom draai ik die? Behalve, ze zijn geweest hier in België en ze komen nog eens terug dit jaar. Maar David Watts, het vorige nummer van de Kinks, deed mij denken aan John Watts.
1: En dat is meer dan voldoende om ze in de playlist te steken.
0: Ja, want dat is de frontman van Fischer Z.

0: surfers van Fisher Z of Fisher Z. Mm-hmm. Dat laat ik in het midden. Maar roomservice doet mij denken aan mijn jeugd. Ik ben ooit op kamp geweest in het verre Wallonië, in Karlsburg, om precies te zijn.
1: Was dat die keer dat je ging kajakken?
0: Nee, dat was iets anders.
1: Ja, sorry. Ja.
0: Maar daar was ook een DJ bezig, aanwezig op dat kamp en die draaide veelvuldig roomservice van Fisher Z. Voilà, reden genoeg, dat is vond ik, om dat plaatje na 40 jaar nog eens op te leggen.
1: Ik ben blij dat ik weet dat jij op kamp bent geweest.
0: Zeer zeker. Maar ik ben altijd respectabel geweest in mijn gedrag op kamp.
1: Dat weet ik.
0: Ik werd wel eens de respectabele man genoemd. En laat dat nu de titel zijn van het volgende liedje van Boudewijn de Groot.
1: Oh, ja, dat gaat over jou dan.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Dat was
0: ongelooflijk. Maar het is ook toevallig, of niet, een nummer van The Kinks, waar dat Lennart Nijg een Nederlandse tekst heeft opgeplakt.
1: Dat is een vernederlandstalige Kingsplaats.
0: En dat is goed voor in één oven te draaien dan, hè?
1: Dat denk ik ook.

0: is dat.
1: Inderdaad.
0: Ja. Dat was...
1: Boudewijn de Groot.
0: En?
1: Nee.
0: En de Kings natuurlijk.
1: En de Kings uit de rode draadplaat. Met het liedje The Soldier Man. Het derde plaatje uit onze rode draadplaat van vandaag.
0: Is er nog plaats voor een brief?
1: Zeker.
0: Ja. Het is van een zekere Kelly Pfaff.
1: Ja, ja, ons Kelly.
0: Die zit in het programma, hou even vast, Hadiemisha. Zo heet dat programma.
1: Schitterend.
0: Ja, prachtig programma op Ment 55. Ja. Daar mag jij al naar kijken, nog niet?
1: Niet meer.
0: Oei, oei, oei. En ze zegt daarin dat ze het soms moeilijk heeft met haar achternaam.
1: Ja.
0: Om die te vermelden.
1: Ja.
0: Dus als ze gaat winkelen of zo. Maar het probleem is, dat gaat vooral dan over de vooroordelen die de mensen hebben naar haar achternaam toe. Die heb jij waarschijnlijk niet.
1: Nee,
0: er zijn geen vooroordelen bij jou.
1: De achternaam Pfaff doet mij altijd denken aan het beste merk van naaimachines.
0: Voilà. Absoluut. Nu, kan je een tip geven voor Kelly? Als ze nog eens ergens gaat winkelen, of ze gaat kajakken huren in de Ardennen bijvoorbeeld, en ze huurt het op haar naam.
1: Ja.
0: Maar ja, dat moet moeilijk zijn.
1: Ik denk dat ze beter zegt, ik ben Kelly Prudhomme. Of Kelly Courtois.
0: Oh ja.
1: Maar dat zou verwarring kunnen zijn.
0: Dat zou verwarring kunnen.
1: Sammeke niet content.
0: Nee, dat wordt moeilijk.
1: Nee.
0: Dus misschien beter, Kelly, dat je gewoon niet meer reserveert.
1: Dat is ook een oplossing.
0: Dan is het opgelost.
1: Voilà. Gewoon go with the flow.
0: Go with the flow.
1: En zien wat er gebeurt.
0: Voilà, Kelly, het is graag gedaan. We hebben al heel wat mensen geholpen vandaag.
1: Ja, en we gaan nog iemand in de bloemetjes zetten.
0: Dat mag.
1: En dat is ook speciaal om jou te plezieren.
0: Oh, dat, ja.
1: Het is 17 mei, dat wisten we al.
0: Ja.
1: En in 1961 is Tillon in de county Donegal,
0: ja,
1: Enya geboren.
0: Ai, ai, ai. Ja. Op dezelfde dag als Ronnie Mossuze
1: is Enya geboren.
0: Prachtig.
1: We gaan...
0: Nee.
1: We gaan ze draaien.
0: Nee.
1: Jawel, we gaan het wel doen.
0: Oei.
1: En wel met het wondermooie Evening

0: helemaal zen van geworden.
1: Dat was de bedoeling.
0: Ik ben graag in Ninove. Het is, we gaan richting 12 uur. Enfin, ja. Op ons gemak, want we hebben nog een hele lange plaat klaarstaan.
1: Ja.
0: Maar wij moeten nu al afscheid nemen van jou.
1: Dat klopt.
0: Ja. Maar we hebben dan toch nog een bepaald ceremonie of een verplichting voor de klok van 12 uur.
1: Helemaal.

0: klaarstaan.
1: Helemaal waar. En die gaat over de geboortestreek van Enya, the county of Donegal. Mm-hmm. Dat noemt Enya my home of Donegal. Ja. En daar heeft Paul Brady een nummer over geschreven.
0: Okay. Bedankt voor het luisteren
1: en tot volgende week.

Gary Hegger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.nl.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Luciana Spyro, Die on this Hill. Goedemiddag, het Eurosongfestival zit er weer op. Bulgarije wint en wij moeten tevreden zijn met een 21ste plaats. Ja, het is niet anders, daarboven met alle respect voor het Eurosongfestival. Maar voor alleen maar de beste muziek ben je toch beter af bij ons hier, bij Radio Nino. Slippery People, Talking Heads.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven aan de Desiree de Botkaai.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe en s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Slapeloosheid van Susan en Freek. De Spiegeltent, dat staat voor 12 dagen amusement in de maand mei hier in Nienhoven, in het Stadspark, met gisteren nog een geweldig avondje Spiegeltent TD. Stevig feestje was dat. Maar er komt nog meer aan daar in die Spiegeltent. Zo is er onder meer over een goed uur om 13:30 een optreden van Catastroof. Dat is die iconische Antwerpse muziekgroep. En dan vanavond kan je gaan kijken en luisteren naar meervoudig Eurosong Festival winnaar Johnny Logan. Een live concert wordt dat met een achtkoppige band. Wordt dus een grootse show. Zowel voor Catastroof straks om 13:30 als voor dat concert van Johnny Logan vanavond om 20:00 zijn nog amper 20 tickets beschikbaar. Dus als je wil meegenieten, nu meteen surfen naar spiegeltentnienhoven.be om jouw plaatje te reserveren. Voor Non Blanc, what's up?

Dat was Axwell en Ingrosso met More Than You Know. De zangeres van The Corrs is jarig, Andrea Corr. Zij wordt er 51. En ook Ronnie Mossuze, die is aan feesten toe. Hij viert zijn 55ste verjaardag op deze 17e mei. Mooi drieluik nu bij Radio Nienhoven. Dance Around the World van Rich Nell zometeen. Daarvoor nog de Swedish House Mafia. En eerst deze van Queen.

0: Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
5: We love Ninov.

0: Dance Around the World van Richenel. Goedemiddag, er staan belangrijke voetbalwedstrijden op het programma vandaag. Er is de absolute topper in de Jupiler Pro League in de Champions Playoffs tussen Club Brugge en Union. Dan zijn er ook onze buren uit Denderleeuw, FCV Dender. Zij moeten naar Lommel voor het eerste deel van een tweeluik waarin ze het behoud proberen te verzekeren in die Jupiler Pro League. En er is vooral straks ook Ninos voetbal. Zeer belangrijke wedstrijd tussen Lando Sport Merendree en KVK Ninove B. Eindronde tweede provinciale is dat finale wedstrijd. Winnaar ervan promoveert naar eerste provinciale. En dat zou toch een knalprestatie zijn van KVK Ninove B. De spelersbus die vertrekt rond deze tijd van op de kloppers. Daar mochten ook een dertigtal supporters gratis mee op die bus. En zij trekken dus richting het sportcomplex van Merendree, deelgemeente van Deinze is dat. Als je met de wagen er naartoe gaat, vertrek dan op tijd, want de wedstrijd die start al om 3 uur straks. Lando Sport Merendree versus KVK Ninove B. Dus finale wedstrijd van de eindronde voor een promotieticket naar eerste provinciale.
1: Danny de Man.

fijne zondagmiddag. Wat goed dat je voor ons hebt gekozen voor de radio van het stad. Wij brengen je zometeen Shakira met Zoo.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïense drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

onze Nien of ze trots, Bram en Lennart. Trouwens, volgende week zondag dan sluiten ze de Spiegeltent editie 2026 af met een optreden daar in het stadspark van Nienhoven. Gisterenavond was het aan ons, onze eigen Spiegeltent TD. Dankjewel om zo massaal af te zakken. Het dak van de Spiegeltent, dat ging er helemaal af. Het was feest tot in de vroege uurtjes. En daar moeten we vandaag toch wel even van bekomen. Dat gaan we doen in het gezelschap van de beste muziek van Radio Nienhoven. Een heel fijne zondagmiddag.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
3: Carwash Dodane.
4: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
5: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Ninoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Ninoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentninoven.be.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
7: Beeld je in dat er een keuken en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

Olivia Dean en So Easy. Iedere maandag van mei dan organiseert de Sint Cornelius Parochie uit Nienhoven een concert aan de Kapel van Bevingen in Nijgem. En morgen dan staat live muziek gepland, morgenavond om 8 uur, van Christian de Raas. En hij brengt zijn klavecimbal mee. Tickets zijn te verkrijgen aan de kassa aan €5. Een plaatje kan je nu al reserveren via e-mail aan tim.kerkinnienhoven@gmail.com. Straks Belgische dancebeats van Lost Frequencies. Eerst terug naar de 90s met Corona.

Lost Frequencies en The Beautiful Life, dat is het zeker. Al moeten we daar vandaag wel wat regen bij nemen. Een wisselvallige zondag is het vandaag hier in Ninove. Morgen wordt een overwegend droge maandag. Temperaturen tot 15 graden. Dinsdag en woensdag krijgen we af en toe een bui te verwerken. Vanaf donderdag wordt het beter, droger en zonniger. Komen we ook uit met temperaturen boven de 20 graden. Straks Taylor Swift en ook Ibi is onderweg. Eerst deze Eddie Grant.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: We love Ninov.

Calvin Harris met By Your Side. Er is deze zondagnamiddag een rommel Martininhoven. Daarvoor moet jij je rappen naar Klein-Brabant, de Meesjeslaan, de Vlinderlaan, de Nachtegaallaan en de Seisjeslaan. Misschien kan je daar wel iets leuks op de kop tikken. Je vindt de rommelmarkt nog tot en met 5 uur.

Taylor Swift hier bij Radio Nienhoven. Nu vrijdag, dan organiseert de carnavalsvereniging VES haar jaarlijkse bakschieting. Maar ook verschillende caféspelen komen aan de bak. Zoals Pietjesbak, Shuffleton, Darts en Rad van Fortuin. Er wordt gespeeld voor toch wel een bijzondere prijs. Pandklare hanen, braadworsten en zelfgemaakte spaghetti saus. Nu vrijdagavond van 6:30 tot 11:00 in de bierstube De Weddel

artiest waar ik graag toch wel meer zou van horen. Deze Ibe terecht de winnaar uit 2019 van The Voice en The Table of Fools. Het nieuws van 3 komt er zometeen aan en daarna gaan we het hebben over de stad Ninove, want die nodigt jou uit. Straks krijg je alle details. Maar eerst nog muziek van The Simple Minds.

0: Jagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

Volgende week zondag dan nodigt het stadsbestuur van Nienhoven alle inwoners uit om samen het glas te geven op en met elkaar aan de spiegeltent in het stadspark van Nienhoven. Volgende week zondag is dat van 11 tot 1. De toegang is helemaal gratis op deze lentedrink. Een heel fijne zondagmiddag. Welkom hier bij Radio Nienhoven met Corgis.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Bij de Swims hier bij Radio Nienhoven. Ben jij een pasta-liefhebber? Wel, dat treft van het NKV Dobbeltoep. Die houdt een spaghetti en lasagne verkoopt. Het kost je per portie €14. Voor twee porties betaal je €27. En een kinderportie die kost €10. Bestellen doe je bij de leden van de carnavalsvereniging. Voor nu woensdag. Alle details die lees je trouwens op onze activiteitenkalender. En die vind je uiteraard op onze website. Dat is radioninhoven.be. Zometeen Antwerpse rap met Slangs die van ons. Eerst keren we terug naar de 90s. Een dikke hit was het toen. Voor de Spin Doctors en Two Princes. Yeah.

Slangsy van ons en lacht Norma. Wie lachte gisteren het laatst in Wenen op het Eurovisie Songfestival? Wel, het is uiteindelijk Bulgarije geworden. Ze wonnen voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival. De Bulgaarse zangeres Dara heeft het bijzonder goed gedaan met Bangaranga. België die eindigde teleurstellend op de 21ste plaats. Volgend jaar gaan we dus naar Sofia in Bulgarije. Al is het nog niet duidelijk of België ook effectief zal deelnemen. Straks bij Radio Nino over Marshmallow en Jelly Roll. Eerst een classic uit de jaren 70 van Casey and the Sunshine Band.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nino.

Maneskin en Supermodel. Het is een wisselvallige zondagmiddag vandaag met af en toe een bui hier in Ninove. Morgen blijft het droog met temperaturen tot 15 graden. Dinsdag en woensdag dan moeten we er nog af en toe een bui bij nemen. Vanaf donderdag wordt het droger en ook zonniger met temperaturen boven de 20 graden.

Flemming en Meteor op zondagmiddag bij Radio Nienhoven. Tot en met vanavond 6 uur kan je het werk van maar liefst 48 kunstenaars die een band hebben met Nienhoven bewonderen. Tijdens een tentoonstelling op de 5e editie van Casco vindt vandaag voor de laatste dag dus plaats in de liberale kring. En die vind je in de Dreefstraat 16 hier in Nienhoven.

Mary Hagger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.nl.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en...

0: beste.
1: Gelukkig nieuws was er deze week van KFC voor de Appelterre, want na één seizoen in derde keer ze terug naar de tweede afdeling van Voetbal Vlaanderen. Afgelopen donderdag wonnen ze nog verdiend in de eindronde van Zepperen Brustem met 1-4 na een hattrick van Epolo. En volgend seizoen komen ze dus uit in die tweede amateur, een reeks met toch wel heel wat mooie derbies, onder meer duels met KVK Nienhoven en Eendracht Aalst, leden staan gepland.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
3: Carwash Dodane.
4: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
5: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof en s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei senioren namiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninove. Meer informatie en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

Dermot Kennedy bij Radio Nienhoven. Gisteren was er onze spiegeltent TD en het dak dat ging er helemaal af. Ja, daar moeten we toch vandaag toch wel even van bekomen. Volgende week zondag is het trouwens de beurt aan Yata Rara in de spiegeltent. Ze bestaan dit jaar 20 jaar. Het wordt gevierd vanaf 2 uur met onder meer een poppentheater, de lange zangtafel en in de avond dus dat optreden van Yata Rara. Tickets die worden niet in voorverkoop verkocht, maar wel aan de kassa. Alle details die lees je trouwens op onze activiteitenkalender. En die vind je trouwens op radioninoven.be. Een hele fijne zondagmiddag. Welkom hier bij de beste muziek van Radio Nienhoven. Met nu Avril Lavigne.

Het licht gaat uit bij Cato hier bij Radio Nienhoven. Als jij trouwens op zoek bent naar leuke activiteiten uit de streek van Nienhoven, dan kan je daarvoor uiteraard terecht op onze website radionienhoven.be. Dan klik je door naar die activiteitenkalender. Als jij trouwens wat organiseert, dan kan je opgenomen worden in die kalender. Daarvoor moet je een mailtje sturen naar agenda@radionienhoven.be. En dan gaan we het uiteraard ook vermelden hier op de radio. Straks Suzanne en Freek en ook nog de Backstreet Boys uit de jaren 90 zijn onderweg. Eerst een echte classic uit de jaren 70 van de Jacksons.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: We love Ninov.

superhit van Olivia Dean hier bij Radio Nienhoven. Op een wat wisselvallige zondagmiddag. Af en toe een bui hier in Nienhoven. Als jij de buien van de voorbije dagen helemaal beu bent, wel, ik heb goed nieuws. Morgen wordt alvast een droge maandag met temperaturen tot 15 graden. Dinsdag en woensdag zit er nog wel een kans in op een bui, maar vanaf donderdag wordt het droger en zonniger met ook temperaturen boven de 20 graden. We leven dus op hoop. Dit is Bon Jovi.

Heatwaves van Glass Animals. Wist jij dat Ninove een overkophuis heeft? Daar staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Je kan er zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het is een veilige plek waar je je kan amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. Maar ze bieden ook een luisterend oor aan om over gelijk welk probleem te babbelen. Het overkophuis vind je trouwens in De Kuip in Ninove en dat op de Parklaan 1. Straks Somber met Homewrecker. Eerste Praise Cats. Een heel goede zondagmiddag.

Jagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via Spiegeltent Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal

0: bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Are we gonna play house tonight or what?
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
1: Here we go!
2: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
1: Oh yeah.
2: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

Regina Magisters op het einde van een verlengd hemelvaartsweekend. En volgend weekend is het ook alweer een verlengd weekend, het Pinksterweekend. En dan zijn amusement en plezier gegarandeerd in onze eigen stad. Want je vindt een dertigtal attracties op de Sinksen Kermis. En dat onder meer op de Graanmarkt, het Wijnsterplein en de parking Oude Kaai. Dit jaar nieuw op de Sinksen Kermis is de roulette, een snel draaiende metalen kooi. Iets voor de Durvals hier uit Nienhoven. Fijne middag trouwens. Dit is Maroon 5.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja. Yes.
2: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MIFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Warren en de Fever Dream. Volgende week zaterdag is er opnieuw een voorleesuurtje in de Bib van Nienhoven met als thema vriendschap. Dat voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Je kan gewoon aanschuiven volgende week zaterdag om 10 uur. Straks Rihanna en ook de bekende jarigen zijn onderweg op deze zondag 17 mei. Eerst keren we terug naar de 90s met Mecha.

Muziek van Rihanna hier bij Radio Nienhoven. Wie zijn vandaag de bekende jarigen op deze 17 mei? Wel, oud-wielrenner Greg Van Avermaat. Hij wordt er vandaag 41. Je kent hem van heel wat overwinningen. Waaronder de Olympische wegrit in 2016 en Parijs-Roubaix in 2017. De koningin van Nederland, Maxima, is vandaag jarig. Ze is de echtgenote van koning Willem-Alexander. Werd geboren in 1971 in Buenos Aires en wordt dus vandaag 55 jaar. En de Vlaamse zanger Ronnie Mossuze, je kent hem als lid van de radio's, samen met zijn broer Robert Mossuze en Bart Peters. Hij schreef mee aan de hit She Goes Nana. En je ziet hem af en toe nog wel op radio en tv en als bassist bij de Clement Perens Exposition. Hij wordt er vandaag 55 jaar. Beter weer is onderweg hier in Nienhoven tegen het eind van de week. Dus die walk in the park, dat komt er nog wel aan binnen enkele dagen. Dit is de Nick Straker Band.

0: Geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: bad memories.
1: Medusa hier bij Radio Ninove. Morgen voor de verandering eens geen regen. Op maandag hier in Ninove. Het wordt een droge dag met temperaturen tot 15 graden.

Die vrijdagavond is er een Foodie Friday, georganiseerd door de Dender Hockey Club van Nienhoven. Je kan er genieten van een aperitief, een selectie van tapas en uiteraard keuze uit verschillende hamburgers. Bestellen doe je best vooraf. Dat kan tot en met nu woensdag via de activiteitenkalender. Die vind je uiteraard op radionienhoven.be. Straks bij Radio Nienhoven, Shawn Mendes. Eerst Brandy en Monica.

Jagger brengt de zon naar Ninoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninoven. Tickets en info via Spiegeltent Ninoven.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten.

0: Agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Are we gonna play house tonight? Or what?
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
1: Here we go!
2: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
1: Oh yeah.
2: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up Comedy Café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Yeah, yeah. We love Ninov.

Jagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde. Na

0: 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jérémy Tahavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
1: Het zijn de joueurs die zijn à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
0: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft de 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn derde ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

Confession of the Groove.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond.

0: vanavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
1: Het zijn de spelers die zijn à 200% die se donner voor de club en voor de équipe om conserver cette quatrième place.
0: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft de 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheekenergie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Gary Hegger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.be.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienoven app. Dit is de Stadsradio van Nienoven.
2: Radio Nienoven.
1: Radio Nienoven. Nieuws.
3: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft de 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Info en tickets op spiegeltentnienoven.be.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienoven.

0: naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon verschijnt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove, nieuws.
3: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is het terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Berlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op Spiegeltent Ninove.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via Spiegeltent Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is het terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Maandag 18 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf vandaag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent de Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Mooi nieuws van voetbalclub Denderland Nienoven. Speelster Marlies Pisson maakt een droomtransfer naar het Amerikaanse Charlotte. 3 jaar geleden begon ze bij voetbalclub Denderland en speelde ze kampioen met U15. Het voorbije seizoen maakte ze mooie doelpunten bij Dender Flames in Eerste Nationale. De club is bijzonder fier op deze transfer. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be. Love Ninov.

Gary Hegger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Hij die de schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is het terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
1: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
2: Discotheca Belgica.
1: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
2: Discotheca Belgica.
1: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Maandag 18 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Enkele Nienhovieters hebben samen met het burgerinitiatief Nienhoven 054 gisteren op de internationale dag tegen holibifobie en transfobie voor een gratis optreden gezorgd aan café Gambrinus op het Oud-Strijdersplein. Het is een van de acties die werden ondernomen nadat het stadsbestuur besliste om voor het tweede jaar op rij geen regenboogvlag meer uit te hangen aan de stadsgebouwen. De bloementuin en biomarkt op de Graanmarkt in Nienhoven heeft gisteren heel wat bezoekers gelokt. De verschillende standhouders boden een uitgebreid assortiment van één- en meerjarige bloeiende planten, kruiden, waterplanten en groente- en fruitplanten. Ook dit jaar zorgde de stad Nienhoven voor extra acties. Zo ontvingen bezoekers per aankoopschijf van 10 euro een gratis zakje potgrond. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: We love Nienhoven.

Zeker brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via Spiegeltent Ninove.